Dat water, dat zal van de dreig blijven, met een hoogstemperatuur van 21 en een leegstemperatuur van 14 graden Celsius. Makkelijk en aangenaam. En jij die dat is, schijn. Die tijden zijn je verschieden in de hand op steden aanvloes wie een mens dat gaat. Dem einen, dem sitzt die dat moraig bijna nog aan dat bitte nutstorm is. En dem nächsten, dem badert dat nicht. Zolang de, no sé. Zolang het moet nicht te kalt is, zolang het moet nicht te heet is, dan is de ganz mertig. Zo, wat immer. Ik wens dir het schijn en dat nächste wel we ons hier dan mal in Leut anhorchen.

En voeder vrouwen, en die wordt jint einen anderen treis da jewe, die eeuwig bejint bliewe wordt. Ans halpa, wischwint rie eiken die angst, wann wie mol derche noorechte, derchweile in ans onhiere wat op de welt passiert. Wischwint wo wie arruig, wann dat mol ne veranderung geeft. Wou, angst er aan wieveel zorgen merk wie ons, wanneer het zo laat is, wanneer het wat dreig worden, er aan wie worden niet wiederkomen met onze wirtschaft. Om oefend, verre zien duid, gaf Jezus zijn jenja dit volgende verspreken. Ober de treuste, de helle jest, den de voeder in mijn noem schatje wordt, de wordt jint alles leren en jint aan al dat denken helpen, wat ik jint gezegd heb. Vreed loot ik jint, mijn vreed geef ik jint. Ik geef jint niet zoals de welt geeft. Loot jint niet dat hoort bearuien en verg jint niet. Johannes 14, 26 bij 27. Zissen lera, aja ha jet, de klaas zine nufal ja verstale dat, ze stalt Jezus ons den heiligen jest ver. Jezus nannt den Heiligen Geist sein Vertreter. Der Heilige Geist kommt im Namen Jesu mit der selben Autorität und der selben Macht. Wie brücke die schlechten Urrechte nicht allein vorarbeiten? Wann wir nun mit schlechten Urrechte Sorge und Angst zu tun haben, dann stuh wir nicht allein gehen, Eva. Der Geist Gottes ist uns Helper, uns Tröster. Jesus sagt, in deze welt heb je angst, aber ich ha de welt überwunden. En zijn vertreter helpt ons dabei, met dat voordig te worden, wat de Amado ook passiere dat. Dat is een uitvordering, besonders in deze tijd, wo nu rechte en toestanden ons verke, ze arruig merken. Jesus sagt, lot je hoort nicht bearruien.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben in dem Studium wiederholt gesehen, dass Gott ein Bund mit Abraham, ein Bund, was er ohne Bedingung wäre. Wir haben auch gesehen, dass Israel angehörsam wäre, in deinen Aufgaben, so dass Gott seine Geduld schließlich zum Ende kommt. En het vandaagse programma waar we zijn in dat Hosea prophezeien dat wo God zijn gerecht wordt even aan komen laten. Ik lood je nu waarde aan en je schuld te blijven naar dit programma om te zijn in dat God veel geduld heeft met ons mensen. Maar wanneer we bloos aan zijn eigen weg komen willen, zijn geduld schließlich afrandt en schijkt zijn gerecht. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, rechtlich sein zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von dort zurück nach dem 9. Kapitel in dem Hosea-Buch. Und so als wir endlich all gesehen haben, das ist ein Port, das mit dir recht zu tun hat, weil Israel hat sich ganz von dem Herr Gott weichgedreht, nur allerhand andere, besonders auf Gottes Dienst. Endlich in dit Port fangen sie an, nur wohlhabend zu checken, aus den Tieren dort alles in Ordnung wie mit an. Was sie nicht andachte, wie dort Gott sie recht, obide der wir. Ich will ein bisschen trägen, nur dort 9. Kapitel, und da ein paar Dinge verbringen. He sagt erstens zu an, freit jund nicht. Sie wäre deeper in der Sinn, und horde ober wen je freit. Gott sagt zu an, dass sie ha Hurerie gedreven. Sie hodde den Lohn leif ab jeder Draschflur. Dort schien so, dass er gut genug wir von alles. Da wir auch viel Wien und Schnaps zu haben. Und dort die dann beschummle. Dort ist auch so, als dort mit viel Länder in der Welt ist, in dieser Zeit. Wenn da gut genug ist von alles, dann denken Menschen, dass sie ha sich dort verdient durch ihre Klugheit und verjete von dem Herr Gott. En dat is eindelijk zo, dat zo'n zeer schenend wohlhabend kan eindelijk in je recht zijn van God, zo wie dat in Israël er een tijd als God deze boodschap door Israël geeft door Hosea. God had aan verschillende geschikt aan te worden dat ze van hem afgevallen waren, maar ze hadden daar niet naar gehoord. En nu schikt hij aan wohlhabend. Hij had aan al even geeft aan je recht, aber nu laat hij aan en stoot wohlhabend zijn, zodat ze zich ons aangeven wat het toe ere afgatsdienst en hoererie. Aber nu schekt hij Hosea nu aan, en weten te laten dat ze bood worden uit er land zijn als gevangenen. Nu Hosea dat 9e kapitel de 3e vers. Die worden niet in dem Herr Gott zijn land blijven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gegaan, en in Assyrië worden ze aanrennend eten. God had een bund gebogen met Abraham dat dat land weer op Emma eert, en dat hij zijn bund met Abraham niet vergeten wordt, en ook zo met Moses en Doof. Maar of ze in het land worden blijven kennen, weer op de bedingung dat ze worden gehoorzaam zijn, tot God zijn woord. En nu wordt hij aan uit dat land uitnemen. Een vriend, wanneer God zegt dat hij wat doen wordt, dan is dat geen halb hole, buiten wanneer mensen boeien doen. En nu kom ik bij daar waar ik dat vergeet mal op hier, den 7e vers, en ik wil den nu lezen. De tijd wanneer ik aan bezeker word, is gekomen. De tijd voor raag is gekomen. Israël zal weten, de profeet is een Noah, de geestelijke man is rozend, wegen dat grootet van die godlosigheid en die grote haus. Nu wat is hier eigenlijk passiert? Israël heeft er geestelijke weg ganz verloren. En waarom? Nou, eigenlijk wegen die leider. Jaren terug als ik in mijn predierdienst aanvang, weer door veel strijd red en christentum wegen vrijzijnheid en christentum, en dat een zich aan God zijn woord hield. Dat weer strijd tussen die twee dingen. En ja, daar weer volk en veel reed aan en her, zonder die zich vasthielden aan God zijn woord, dachten zo, dat ze moesten voor den geloven strijden, en prover de vrijzijnje to evereden dat de Bijbel God zijn woord via. Zonen die zich niet meer aan God zijn woord hielden, de vrijzijnje, jewe ver dat zij to een hechere moed geheerde. Dat zonen die zich aan God zijn woord hielden, maar zij eenvoudig waren. Ober dat weer aan een stoot en te worden dat de vrijzijnje niet zo'n hoge moed houden aan den die zich hielden. Dat je hem te tijden voor een dag, dat deze goede jonge mensen en leren deden en ere scholen, dat ze brukten de gezaadse am land niet gehoorzaam zijn. Dat geeft op steden veel trouble. Jo, de vrijzijnje en christentum houden, en haar nu ook, ere moralische moed verloren. En dat is je dan zo als het ook wordt uitkomen, wils eriënt wordt dat jij in godziende moed is, en je leert en onrecht wordt, wordt met de tijd op een boer gemaakt, dat het eindelijk Noorheid is en er steed vrijzijnt. Hosea zei dat de profeten Noor weer. Hier reed je dan van de valse profeten, die dan rief weeren in Israël. En dat is nu niet anders. Er zijn veel valse profeten, Ram, die alle hand verbrengen. En wanneer dat op een boer wordt dat het Noorheid is, dan vingen ze wat anders. Even haar zo'n vrijzijnje nog eenmaal een lege hoort dat ze met Ram gaan, en dat is dat de Bijbel niet God zijn woord is. Maar ik zei die, de Bijbel is God zijn woord. En vriend, ik wens ik kon dat klaar maken, dat een doont wat iedereen weer mag zeggen, de Bijbel is God zijn woord. Ik weet dat. Nee, ik kan dat niet behaupten met mensen kanst, maar ik zei dit, ik weet dat het God zijn woord is, wils ik heb gezien wat God zijn woord doen kan, en mensen van ze dat aannemen en door nu er leven en rechten. Daar zijn Amazonen gewaast en waren Amazonen zijn, die vergeven dat de Bijbel velen heeft. Ober vriend, dat is bloos niet zo. Daar zijn zaken in de Bijbel die niet echt mensen kans te verstaan zijn, ober wanneer we ons handgeven tot God en de Heilige Geest, dan deed hij ons dat openbare, zoals hij zegt, linie op linie, hier een bed en daar een bed, zoals wie ons handgeven te armen zijn woord. Ik zie voor 60 jaar en dem Herr zijn dienst gewaast. Vriend, ik weet dat de Bijbel God zijn woord is, wils dat schaft, vriend. We moeten en dit ook eenerlei behouden, en dat is dat we dat aannemen en geloven. En geloven meent dat ik dat leven of ik dat verstoor oder niet. Ober veel geleven, ze zijn zo klug geworden, dat ze niet meer brokken en geloven wandelen. Die willen bewijs haar. En dan denken ze zich allerhand uit. Ik word verlegd in een loterig programma en weet meer van dit te zeggen haar. Ober voor nu, vriend, houd die aan God zijn woord. Doe dat iedere dag lezen en bitte. Neem dat aan en dien hoort, als van God zelfs, wil dat als krijgt wat het is, zeg maar. Israël had zich van God en zijn woord weggedreht, en nu wordt je recht komen, wil ze zich weggedreht houden. Daar weer geen geestelijke inzicht. De valse profeten hadden dat volk en een erweg geleid. Hul me dat te goed, wanneer ik hier een beetje streng reden doe. Dat is immerhand wat de profeet Hosea deed, toen dat volk en zijn tijd. Ik weet dat door meer zeer goede bibelscholen, en hechere leer aanstalten zijn in meer landen en de wereld. En dat is goed, en we zullen God danken voor den en den ook aan je stetten en voor den beden. Maar ik weet ook dat er veel hechere leer aanstalten zijn die gans veredeld zijn. Die geven ver dat ze christelijke scholen zijn, maar die doen zich pochen door met dat ze niet meer geloven dat de Bijbel God zijn woord is. Een van de versten aan een van zo'n scholen had öffentlich gezegd dat zij hadden lang terug de idee opgegeven dat de Bijbel een Gottes boek weer. Dat weer bloos een boek dat verschillende mensen toegesteld hadden en wat er bijna weer zo mee alles bloos, zo als merkje geschichte. Hij had ook gezegd dat zij hadden lang terug opgegeven met de idee dat een man zijn dood op een kruis al de wereld zind wegnemen kon. Dat één mens voor alle anderen gestorven weer. Dit weer meer jaren terug en dat is het dan nog beter geworden. Schola poche sich, dass sie nicht so altmodisch sind, dass sie leben, dass die Bibel wirklich ein Wort direkt von Gott ist. Na, Freund, ich will ha, dass je weite Seele, dass ich von heute lebe, dass die Bibel Gott sein Wort ist, es noch immer gewasst und es nu auch noch. Du hast gesagt worden, dass Gott hat gesagt hat, und ich lebe dort, und dort besteht je. Aber ich sage, nee, dort ist endlich nicht recht gesagt. Mir ist so, dort soll so ist das sein. Gott hat dort gesagt, und dort besteht je, ob ich dort lebe oder nicht. Die Bibel sagt, dass Gott sein Wort sogar ab ewig im Himmel bestätigt ist. Jesus sagt auch zu den Leuten in Israel in sein Tag, dass er an nicht rechter wird an jan Tag, aber die Wirt, die er gerät hat, die wird an rechter an jan Tag. Und meine Freunde, wir haben dort in der Bibel. Und Freund, Gott sein Wort ist sehr, sehr wichtig. Lass keine Jünger verleiden, wann es mit Gott sein Wort zu tun hat, lest und studiert, sodass ihr weiter kennen, wo ihr so eine Antwort kennen, die Jünger verleiden wollen.

Nu het 9e kapitel, de 8e vers. Ephraim is een wachter met mijn God. Over de profeet is een slang en al zijn weg. Daar is hoos en zijn God zijn huis. Nu allem nu waren daar een paar zonen die nog ivrig waren voor God. En die deden dat falsch warnen. Maar dan zegt hij ook dat de profeet een slang weer. En dat is strenge reden. De vriezenen die nu maak aan zijn, hebben grote hoos voor zonen die zich nog vasthouden aan God zijn woord. En die proeven dan ook voor kan alles wat mogelijk, goede christelijke programma af te snijden, zodat die niet zullen uitgegeven worden. En zoals ik gezegd heb, en er steht dat God zijn naam gebruikt wordt om aan te beden, wordt dat in veel steden sogar een beriemde ambte gebruikt als een vliegwoord. Het schoot. Nee, in de vers. Die has ik hem dieper veredeld zoals in de Gibeah dag. Daarom wordt hij er godloosheid behouden. Hij wordt aan strofe voor er zin. En dat is geen vraag. God wordt aan rechter voor er zin. Die gefällt dat vielleicht nicht. Aber, vriend, dat is wat hij doen wordt. Tien de vers. Ik vond Israël in de wildnis. Ik zag jene vaders, zoals die eerste riepen, vier, aan den vierjeboom ten eerste mol. En ze gingen op Baal Peor. En zanderden zich af naar die schoon. En er ekelijet weer door nou, als wat ze leef houden. Hij zegt dat hij Israël zo gevangen had als wijndruwe in de wildnis. En de wijnrank en vierjeboom zijn beelden van de Israël-nation en de schrift. Dat komt ook in ver in de schrift. En Hosea maakt dat zeer klaar hier. En ze hadden niet bloos Baal of godsdienst en je viert, bedest en Samaria en Bethel, maar ze hadden ook veel Baal-profeten en je stalt als Ahab tjenig weer. Zijn vrouw Isabel had

Dat meint nicht, dat hij dat volk ganz vernichten wird. Lever dat er nicht einer wird ewig gebleven zijn, die voor dem Herr stonen wird. En nu zegt Gott in den 13. Vers, Ephraim wie, zoals ik ook Tieres zag, geplant en na angenehme steht, aber Ephraim wordt zijn Zinge verbringen, nur die Merda. Nu Gott hat in die Tiet noch nicht gerecht gebracht ab Tieres, die wie zu die Tiet ne grote geschaad stoot, en dat noordelijke Tienigrijk Israel had dat gezien, en neem Lea aan, en wordt ook met de Tiet ne grote geschaad steed, dat wie zo als een feber schient. Dat wie even een falschheid wil hebben, en dat deed aan beschummelen. En nu zegt God in den 14. Vers, Jef aan, o Heer God, wat was u aan jeven? Jef aan een mutter lief dat oftrieven deed, en dreeg je braste. Jo, er vroes kunnen niet zingen ter welt brengen. Ze gingen dich de tijd lang zo als dat, God zien je recht, wie ab aan. 15. Vers, Al er godlosigheid is in Gilgal, dan dat is waar ik aan Hose deed. Ik wou aan uitdrijven van mijn huis voor al dat godlozigheid van wat ze doen. Ik wou aan niet meer leef ha. Al er chenig zins zijn jegen aan. Anders gezegd, God zegt u aan dat er zin in Gilgal had zijn recht op aangebracht, wanneer hij aan ook had leef gehad. Dat had zult een warning zijn toe aan. Aber dat schient wie nicht, oder sie nehmen dat nicht an. Gott seht, hij wordt an waar de rechte, en sie worden aber doorkomen, dat an so wordt zenne, dat de Herr an nicht mehr leifhaft. Saast hij in de Fars. Ephraim is geschlagen, er wartel is verdriecht, die worden keine Frucht drogen. Jo, en wann sie wordt verbringen, doch wo ik dat leefste van er Mutterlief anbringen. Gott zegt dat hij je recht brengen wordt niet bloos op dat vrucht van de eerd, aber ook op ere tjenge, ere nakomen. Nu de 17. Vers. Mijn God wordt aan verschmieten, wil ze niet nur aan je hart hebben, en die worden wandere zinnen, mag de nationen. Dat is zeer klar wat de Heer hem zin heeft. Hij wordt den verstreien, mag de nationen in de wereld, en die worden wandere zinnen, niemals irgendwo wirklich zu sich sein. In die Tierenstamm käme auch niemals zurück von ihrer Gefangenschaft aus der Nation. Einige käme zurück und vereinigte sich mit den zwei Judenstamm. Aber jemand hat gesagt, dass die Juden haft den Namen gekriegt, dass die Juden wandern wir. Und zum Teil, wenn es das so gewasst, durch die Hunderte und Hunderte Jahre. Nicht bloß dort. Dat schijnt zo dat die in meest al die länder in de wereld te vinden zijn. En wanneer ze ook voor zoveel jaren mag die nationen zijn gewaast. Doch hebben ze zich immer geholen aan de waarheid dat ze Juden zijn. De andere nationen hadden niet kunt mank schmelten. Die zijn immer Duitse Juden gewaast of een Russische Jood. Niemals een Joodse Rust of een Joodse Duitslander gewaast. Die hebben immer er uitwies geholen. Dat is waarom die kunnen nog meer als 1000 jaar teruggaan naar Palestina en daar een Israël Tjenigrijk opstalen. Aber wada dan en Hosea zijn tijd en loten, de tienstam komen niet terug. Leven vereenigde eenje van die zich met de twee Judenstam en werden daar in de Galilea am jagend. En daar werden je dan ook Jozef en Marie. Die werden je dan even van dat Judastam. Als weer door een grote uitspreiden als God aan weg schijkt. Jaren later als de twee stam van de Babylon gevangenschap terugkomen, werden door ook zonen van de andere stam die met den terugkomen. Babylon deed je dat Assyrien Tjenigrijk ook aannemen. En als weer de tien stam ook een poort van de Babylonische gevangenschap. Dat is even ook gezegd dat nu worden door maar zeer weinig Juden weten te woonstaan, ze je hierde. Maar God weet dat, en dat is wat telt. En nu kom ik bij dat 10e kapitel, en wada. Dit kapitel is een zeer interessante kapitel. Dit is nog in dat poort, waar God ervan redt dat hij je recht op aanbrengen wordt. Maar wie worden ook zenuwen?

door wordt een beetje anders als in dit poort. God maakt dat klaar, zoals hij in dat achte kapitel zegt, dat hij die niet meer wil leven ha, doch wir dort maar voor een korte stoot, dat wir niet op voor immer. Aber hier nu in dat tiende kapitel, dat God waarde gerecht op aan uitspreken. En hier wo wir zien, dat dat oordeel van nog wat anderet is, dat God zijn gerecht op aanbrengen wordt. Aber das eerste vers wordt volken niet recht verstanden. Dit is wat het zegt. De tiende kapitel, de eerste vers. Israël is een rijkelijke wijnrank. Hij brengt vrucht ver voor zichzelf. Daarna als zijn vrucht zich vermeerde deed, zo vermeerde hij zijn altaren. Die had zich strome jettebeelden gemaakt daarna als dat goedet van land weer. Hij zegt hier niet dat Israël een wijnrank weer die niet vrucht had. Wils in die tijd, als Hosea dit schreef, werden ze welhabend, die werden goed af. God deed aan, schijnt nog zegenen. Aber hij deed aan ook woorden dat je recht op een weich weer. Wanneer hij redt ervan dat de wijnrank veel vrucht had, meent hij krijgt dat Israël weer goed af. Ze hadden een goede tijd, en daar weer veel dat het land verbracht, daar weer een goede aarde. Aber wat de trouble weer, dat ze dat bloos voor zichzelf brukte. Die hadden geen gedanken voor de Heer er God. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus van reed te zijn jingen, beschreven in Johannes 15, waar Jezus zei dat hij de ware wijnstok weer. Anders gezegd, Jezus zei te aan dat, maar dan hadden ze zo geveeld dat er een vereniging met God weer doordekt dat ze Joden waren, dat ze een verwantschap hadden met God wil ze Abraham zijn nakomen worden. Aber als Jezus toe aanreed, weer dat niet langer zo. De Heer Jezus vonk aan een volk voor zichzelf uit te roepen. Hij wordt dat hoopt zijn en dat volk dat hij roept en die aan nafolgen worden, wordt zijn lief zijn. Anders gezegd, ere verwantschap met de Heer wordt niet langer door de Israël-nation zijn. Leven we dat nu derg dem Heer Jezus zenne, zei ma. Hij weer nu de ware, de echte wijnstok, en zijn nafolger zijn nu de ranke. Nu trekken beet naar Hosea zijn tijd. God zei te zijn volk dat hij aan welhabend gemaakt had, aber zij hadden aan geen krediet gegeven daarvoor, also wordt hij aan nu rechten, en zij worden zeer veel wijnje zenne en een korte stoot. Hij zei ook toe aan, dat zij hadden zich dieper vertiefd in Gods dienst, daarna als zij meer welhabend werden geworden. O, dat wij nu mochten dem Heer eren, voor wat hij voor ons gedaan heeft, en iedere dag deed. Nu meer dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: luister ans program Tis am Heim. Dit is de Brei Radio Saiha Pai Dai op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis am Heim. De gastredner is Alfriesen. Am is dat ne vrede ans metedeulen wat hij am leven geleerd heeft. Weet moe, verglichte ans leven een beet met ne keed. Wenn du ein schwaches Gelenk hast, dann merkt doch die ganze Kette schwach. Von der jeft ein Beispiel davon.
2: Werden wir ein Beispiel nehmen. Das wird besonders für die jungen Menschen, gleich Pause. Werden wir sagen, dass Johannes die gleich zu rechnen in der Schule. Er ist ein Student da. Und alle seine freie Zeit, die er hat, die brückt er bloß in die Rechnungsbücher. Und er hat immer 100 in 100. Das ist ein Bastard. Aber in seiner History, dat no studieren, was er mal geworden ist. Oh, das geht ihm schlecht. Und dat kann er bloß nicht machen. Da hat er bloß die schlechteste Marksbanne. Wenn John will besser werden als ein Student in der Schule, dann muss er dit hier, seine Rechnung ganz zu sich stellen. Und bloß dat tun, was der Lehrer dit verlangt. Und nicht mehr, ja. Und dann alle seine freie Zeit spenden an diese andere Sache. So, ich kann stärker werden als ein Student. So schafft das. Und dann, so ist die stärkste Feiergelenk, so hoch du es sind, aber ich probe mein schwachste Gelenk, je schön trägt zu bauen, so gut es ich kann, da wird bauen. Und wenn ich dort was zu bringen, dann war ich ein stärkerer Mensch. Die Sache ist das. So viel von uns hat Trouble, wenn andere uns wollen, beten mithelfen an unsere schwachste Sache. Aber unsere schwachste Gelenk. Und dann verlieren wir unsere Natur und wenn ich was alle. Wenn wir leben, sollen bloß mal ein bisschen gesamt werden und was lernen. Du bloß, wenn du weißt, was Jesus davon dacht, wollt ihr noch Matthäus aufnehmen. Der letzte drei Vers. Da in Vers 28, da sagt Jesus, wenn wir Trouble haben und schwere Sachen mit dem tragen, dann sollen wir die bloß noch anbringen. Und er wird uns Frieden geben. Er wird uns auch die Utreibe über die Dinge. Vers 29 ist der ganz wichtigste in dem ganzen Ding. Da sagt Jesus, ich will die in meinen Jochen bringen, so dass wir ein Team sind. Aber ich kann es nicht bis jetzt gehen, Jesus und ich. Dann will er uns zwei Dinge lehren. Zum sanft sein und demütig sein. Und wenn wir die zwei Dinge wollen ausleben, dann wollen wir die ganz geratste Ruhe haben an unserer Seele. Dass keine andere Ruhe, was er wird weicher sein und deeper sein und mehr Freude geben als dein. Bloß bin sanft und demütig sein. So, wenn einer mich will mit was Treich helfen, dass ich das wirklich nehmen kann. Und es steht immer mich stiebre. Das ist unsere Natur, was will. Und dann sagt er in Vers 30, dann kann der christliche Leben ganz leicht sein. Wir sind am Joch, ja, aber immer noch Lode tragen, ja, aber die wollen leicht sein. Because das alle Trage passt bei Jesus. Okay, werfen wir die erste Sache mit annehmen hier. Dort, wo ich glaube, das ist ein bisschen so, dass wir andere alle Taubholen hat. Und so, wie wir das sicher sein, dass dort, was wir ans Kap weiter, es reicht, dass wir dort leben können. Wat passiert da, wenn ich ein Christ wurde da? Well, wenn ich nicht ein Christ sehe, dann habe ich mein Rege nur Jesus gedreht. Und Jesus ist der Jans, der alles von mir weit, und von dem Leben weit, und von der Welt weit. Das ist ein Kurdirektor. Wenn ich mein Rege nur dem Direktor drehe da, dann sehe ich immer ein klein bisschen auf. Ich kriege nicht die rechte Zeit, fange ich an zu singen. Hier hat man singen, alles dort. So schafft er im Leben auch. Und das Leben wird schwander und schwander und schwander. Und ich brücke dem Direktor Maya und Maya und Maya, aber ich habe mich direkt in dem gedreht. Wenn ich mich bekehre, dann alles, was passiert ist, das. Hunderten Tage habe ich die Grie und dann war ich. Dann kann ich Jesus sein. Dann sehe ich sehr mit Taub, mit seinem Buch, der Bibel noch gehen. Und mit anderen Menschen live bewiesen und alles in den Start. Ich will so viel lernen von Jesus und sehen, was ich sich offen kann. Kriegen dann, was mir das kosten tut und gestribbel und so weiter. Da wir jemals noch an unsere Zukunft dann denken, wo sperren wir, wenn wir das tun? Wo will wir in ein Jahr? in 5 jaar, in 10 jaar zijn. Broer, wil ik haar zelf in de kinderen in 10 jaar zijn? Dat zijn vragen wat we ons alle zullen volgen stellen. God zegt in Jeremia 29 af, dat hij heeft beste plannen voor ons. Die plannen hebben ze karakter gesteld, en dat is niet om ons alles uit de evil brengen, maar om ons goed te brengen, ons hoop te brengen, ons in de schade toekomst te brengen. Dat is wat hij wil hebben. Zo, want we hebben gekeken dan over ons waag geloten uit. We hebben groot, simpelijk krijgt 2000 kilometer, of 1300 mijlen voor in de laatste dag en een half. En we deden ons een 3-4 moment voor voren. Wat deden we als we ons voor voren deden? Maar ik moet zeggen, dat is de allerlei start wat je hebt zijn opgetekend is. Dat we voert het eerst in een map checken. Toen zijn we te zeggen. Wat voor wij hebben we daar gemist, somehow? Waar ben je niet aan het worden? En terwijl het leven is het kracht zo. Doorwein brengt wie God zijn woord. Doorwein brengt wie God zijn mensen. Doorwein brengt wie maakt wie pinklijk de kerk voor en zo weer. Zodat wie kunnen op de rechte weg blijven. Geen mens heeft God gerekend wat alleen door zijn leven gaan. Geen man. Ons veel te veel te zijn aan anderen en God en zo weer. Zo, wat voor wij hebben ons gewild? De 2 mannen wat hier dan de beelden afnemen van de oven. Voor hen zijn. De voordat we zeer wijs. Dat hij zijn 15 Josha metnam. Zum einde werk te spenden. En ik wil aan dat rekkelijk stof je hebt afgehaald tussen die bed. En ik zie zeer, zeer vrouw. Dat voor mij wie een grote voorbeeld, een zorgnis. Durchschnittlich dan de voordat. 7 minuten met de Kenya am gang gehad. Met oprechte am gang. Wo ze really wel uitvinden wat de Kenya down en zo weer. Aber, in jeder kind, fehlt het aan 2 stunden met een Vodertop. God heeft ons als Vodas beroepen, zum hoge priester zijn. Zum de Kenya er hero zijn. Dus die kunnen ons bijspel krijg no leven. Zo wie de vraag is dit. Wel, ik haar uit mijn zin zullen er de vrouw dat moet ze behandelen als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan menderen. Wel, ik haar uit mijn dochter zullen zo behandeld worden als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan menderen. Toen de hoge priester en de leider aan huis zijn, meint niet boos. Dat meint dat een welig is, anderen te dienen. Jezus deed niemals van leiders reden, onder te dienen doen. Ja, en dan mag en dat maakt wel de laatste woord af, hè? Of en dat er niet veel aan weet wat in zijn leven te vergelijken. Zo, woord wel die toop zijn. De hoofdzaak is dat wij en onze Kenya en groot Kenya en ook Kenya alle aan het woord van hemel zijn. Mijn vader dacht niet van de ganse nacht Eva of 2 op je naast blijven. Dan staat met een 15-jarige strijden. Hij deed het durchschnittlichste start. Dat is niet in eigenlijk dat 14 zeer schwermütige Kenia alle Jezus zeer goed zijn vandaag. En dat is niet in eigenlijk groot Kenia rein alle demzelfde entscheidung gemaakt hebben. En dat is niet in eigenlijk dat jeder uurgroot kind wat al weet wie Jezus is, half arm en geloot en zijn in hem leven aan. Dat is niet in eigenlijk. Wat door wie met ons weg wie we boven zijn. God zegt in Jeremia 1:5 ver wie even in onze mama ontvangen te wassen, dan had hij ons al gans, had hij best al kraak wat hij ons wil leven aan banje. Kraak wat wie zullen doen met arm taup. Dat had hij al klaar. God heeft een zeer bijzondere zwaak voor ons. Dat zal ons maken ganz hearts of special feilen. Dat God dort voor ons heeft. Dat zal ons maken zeer besonders goed sperren met arm. God, die wordt kracht zo vallen aan de toekomst met verbonden zijn als hij nu is met ons. Nuschdala. Wo verbonden is God met mij? Ik hoor een vader die zei te mij dat hij weer zo meid, want hij op een dag naar huis kwam, hij sperrt zich bloos nog verder met die otter die wie zich doorzaten. En bloos door zo naar stonen. Ho, zeg ik. God heeft die niet beroepen te staan. Geen waag niet. Zat die nicht verder dat denkt door. Maar de wenkstens twee vallen gouden stunden met de kinderen te als je hart. Vind je het wat hij doet? Wees dan, speel games met hem, doe something met hem. En seal es te met hem in hemel zijn. Philippa 1 zegt dat die wat een anshaf ontvangt te arbeiden voor gods, die wordt zeker maken dat dat wat rein gans volbracht worden. Want Jezus is ontvangt te schaffen, dan laat hem los schaffen. En de jongste, en de terrorie, die weer 4 jaar oud. En ik had groot voor ik de Bibelgeschicht lezen. En dan zegt iemand eenmaal, Daddy, ik wil Jezus in mijn kap en in mijn hart nemen vandaag. En 7 jaar zodanig, en daar al zijn ogen om zitten om been en trekken naar de vloer. Wat weet een 4 jaar zijn kind van de stad? Ik ben zo verre dat Terry dat niet gezien had. Ik zei, Terry, dan willen we het kraak nu doen. Ik kan nog zimlich kraak behouden wat van je bed aan de Terry had. Zij zei, Jezus, du hast me ne mama, ne papa, 2 breider en 1 zuster gegeeft. Ik zie die zeer goed. Maar ik weet dat du best in veel goed als ik den ever kan zijn. Du geeft die leven voor den. Maar ik weet dat ik zie die niet immer gehoorzaam. Met dat ik naar mijn mama en papa hoort. En dat ik mijn breider en mijn zuster behandel doe. Dat mijn bloos hart aflijt. Kost me dat bitter vergeven. En bloos omdat ik was stortje zijn. Ten dollar voor die, rechter voor die leven. Krijg ik die en mijn kap en hart naam. Krijg ik nu. Dankzij voor komen met mij wonen. Amen. Door weer het tjende en dem krans. Wat er de ogen om been en om de vloer al rijden. Wie wist de rein alle dat merkst je was ganz krijg wat zij gezegd had. En dan als je zaast weer. Dan had ze al 2 jaar meer. Ervaring gehad met Christus. Moest ik allemaal waar aan scheren. Ik wil hem op den baas zijn. Wie doen ons dagdelig. Dat we ons scheren op den baas te zijn. Dagdelig. Jezus die heeft gezegd. Dat hij wordt het volbrengen. Zo wou dat God en ons schaffen. Hij kan bloos zo schaffen als wie hem laten doen. Nus Maya ook nus Wenja. Zo wat voor ding wil wie nog gedonen krijgen? Dit jaar? Nächste jaar? In 10 jaar? Wo kan God ons helpen die dingen te volbrengen? Vooras zat je veel door met je kenja en dat dertig nummer. Veel. Laat die kenja zijn wat zij kunnen doen. Een kind wordt niemals in een school zijn. Een christelijk kind is niet in een school. Omdat hij in die school in missionair zijn. Want ze dan niet in missionair zijn. Dan zijn zij dat missionveld. Wie krijgen niemals een arbeid. Als ik 18 zie en ik ga schaffen somewhere. Dan wordt die schaafsteed, die arbeidsteed. Is nu mijn missionveld. Wel klaar is dat te zijn dat Jezus met mij is. Ik weet het nog eenmaal dan. Had ik wat gekocht bij mijn stuur. Ik was een jonge bevriende man. En dan word ik iemand aan dat de tante die had me in Tiena te veel gegeven. Ik ben al in mijn stuur buiten. En ik poorde het zes voor hem. En ik zei, ik kan dit niet gaan laten. Op een dag wat zij moeten in Tiena uit de eerder voorbeeld tragen. Ben dat ik in Tiena mijn papa. Zo denk ik terug en ik zei, I'm sorry. Dit is Tiena, je hebt die. Vraag ze me bloos. Hoe lang trek je dat? Ik zei, about een halve stund trek. Het is me een engel bijvalt dat ik had. We hebben something niet ons recht. Dan zei ze bloos. Maar wie zag ze die poort het een halve stund trek? Ik zei, me leider. Over niet toe zei het om dit te trek brengen. Check je bloos aan, zei ze, best in Christ? Ik zei, ja. Ik zei, Jezus zei je goud. Ik guess dat zijn Christen wat ze dit doen, nee? Ik zei, ja. Oké, sure is alle. So wat van zorgen is dat wie? Ik weet niet eens dat wie weer in Riverton wil allemaal de tractor parts oppikken rijden. Nu weer de drukste afstiet. Weer een ganse line-up. Mannen wat er willen schwinnen voor parts. En die man daar bij hem counter, die schaft ze niet zo kan. Nee, maar ik heb de ganse geraadste vorm aan de en voet zegt hij, ik heb de baas op en zegt hij, hey, laat me die helpen. Nope, zegt hij. Mijn steed is kracht hier. Er zijn nog 20 anderen wat eerst helpt veel, wat ik bedoel zie. Dan wordt die partsman zei er ook niet gezegd. Maar de andere 20, die worden voet aan wat dat vermaan we. Wat is een zeugnis? Wat is het? Mijn vrouw die vroeg me een vraag. En zij wil weten als ik geloof dat ik nog nooit teach ben met onze kinderen. En ik werd zo heel veel, dat is wat mijn loon herkreeg. En dan deed ik nog kijk, dat ik veel. Zo, mijn dierd maar about 16 stunden predigrijd maken. Zo, ik deed je weinig met opstuderen en dan deed ik either vrijdag of zin om de ganze nacht door studeren. Voor 10 jaar leek het start. Maar eenmaal dan vraag ze mij, dat is nog tijd met de kinderen spenden. En ik zei, ik weet niet, dat ik mijn voet dit beeld verder armolen. Ik zei, oké, hier is een onze dag van zondag tot zondag. 3, 5,5 tot 6 stunden tijden, jeden dag hebben. Zo, we hebben 21 tijden, maar wat we kunnen entscheiden, wat we worden met die doen. 10 van die maakt een volle job, maandag tot vrijdag. En soms van ons schaffen nog een extra, op een naastdag zondag morgen. Zo, al van die 21 tijden zijn opgenomen. Zo nu met de andere 10 wat even blijven zijn, hoeveel van die zal ik thuis met de familie brengen, ohne één ander daarbij? Wel, zeg ze, dit is onze kinderen vielleicht van 5 tot 14 jaar oud. Zeg ze vielleicht een 60 jaar. En dan kan ik 5 jaar brengen om nog andere dingen doen, zo beyond. Zo dat is hier dan ernstig rijden. En dat we zo interessant, we worden ganz free, because we hadden nu met een rechtsnuur. So, wanneer je manchmal wundert, is je tijd naar reich verwielt wordt, dan dat manchmal weer abschnaken den Weg. Wel, we nog beten. Himmlische Vader, du weißt krijg wat in ons kap en een hart ben is. En even wanneer dat alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mogst in jeder een van ons noren en noren naar die tragen. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar en den leid bewiesen, den respect bewiesen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in christelijk leven. Rein ganz beschwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

En daarop gaan leute buiten van Koenig tussen Noorwegen en het ganse land wiedergeven. En ze duilden ze het ganse land met dat China maar bieden durft, ook om wat te bedden. Moe de Koenig alleen durft gebed worden en zo'n ganse maand lang. Dat heden alle mensen, ook Daniel heden, en hij bereibt zeer vets, wer dessen Beisenklon uitgedacht had. Dort hadden ze een vriend gemaakt, die wollen amen dat alles stürzen. Wat zal Daniel doen? Gott hat gesagt, dat jeder, der am Hirn hat, ook da am beten soll. Aber der König sagt nu, dat hij dat nicht machen darf. En dat Daniel Gott verjeten soll. Wem soll Daniel nu gehorchen? Wat meinst du, Dani? Für wat Daniel sich entscheide? Na Mama, irgendwie is het doch klar. Du wat bestemt Gott gehorchen. Kreuz erwidert, Daniel gehorcht Gott. En zo deut Daniel wieder Hans dreimal am Dach am openen Fenster beten. En weißt du, Dani? Daniel wird wieder Hans beobachtet. Die wollen am doch wat nachstahlen. En ze sagen, dat Daniel beten deut. En ze rannten diese Deiner ganz fest nem König en sieden: Hoch mal, König, da ist jemand, en die beten an den Hahn an. En wann dat ze is, mag diese Person doch in een Leuvengrube geschmeten worden, oder? De König bejot hat. En dan zeide de Semana: Jo, de Daniel komt nu in de Leuvengrube. Oh, dan verviert zich de koning in hij moed, wie falsch de Semana gewesen wäre. Daniel nicht, ruipt hij. Nee, Daniel doch nicht. Doch de Semana meinde dan: Je als koning habe dat gezegd, en dan moeten ze dat ook duinen. Jo, dat wien nu mal so in dem Land. Wat de koning gezegd had, dat moest hij ook duinen. Hij wil Daniel zo hier in je halpen hebben, aber hij kon niet. Als het dan ovend wordt, wordt Daniel in een Löwengrube gebracht. De koning wie zij er betrübt, treurig en ruipt: Daniel, ik kan die niet halpen, aber ik hoop doch, dat dien Gott die halpen wordt. Het wordt nacht, aber de koning kon niet schlopen, hij wie zo arruig, en Emma Vader moest aan Daniel denken. En ob sien Gott am wettlich halpen wordt?

Vandaag gaat nu de plaatje tjenjaarstand van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lodi nu al eng. Sieh doch bij de nächste tjenjaarstand, wat er dabei. Für vandaag sei ik op waarde heren.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De tijd is gekomen waar we afscheid nemen voor dit mool en laten ook alle touwheren aan het nächste mool aan zware touwheren. Onze onschrift is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico. Ons voornummer is 625-584-1080. En zo mocht ik u ook van harte aanloden ons te bezekenen onze godsdienste die om zondag Samarius klok 9 met zondagschool in klok 10 de hoopgodsdienst en daar staat in ook een kampo 22 bloemen uurt stortvingen. Zal iemand interessiert zijn voor cd's met leider of ook boodschappen die zijn bij ons te hebben.

De Heer heeft gezegd dat hij allen tijd bij ons zijn wordt. Dat heeft ons moed, hoop nog en kracht jeden dag van hem te bejenen. Wanneer Jezus als onze handen heil ontjane, der we al die verheitungen die we im Nieuwen Testament van en eeuwen aan hebben, voor ons persoonlijke leven aannemen. Hij is true en hält zijn verspreken. En mijn vandaagse boodschap, wel wie waren uit dem Herrn zijn woorden moed, kracht en troost schapen, dan hij heeft versproken, wer darstig is, den lood ik aan naar mij te komen en te drinken. Lood dem naar mij komen en lood dem, die aan mij leeft, drinken zoals de Schrift zegt. Uit dem zijn binnenstet worden levende waterstromen rannen. Wel wie doch kracht in deze aandachtsstund nog aan komen en drinken. Dat Schriftwort für die vandaagse Botschaft fing wie in Johannes Kapitel 7, de Vers 37 bei 42. Nur dat Leid, ich weit von ein Wota, weil wie taub den Text uit Johannes 7, de Vers 37, der ich 42 lese.

Nu wel wie taup den tijds uit Johannes kapitel 7 van vers 37 der 42 lezen. Am laatsten en raatsten dag op dem Fast stond Jesus op en er roept luid: Wer daar sticht es den lodet en, no mi te komen en te drinken? Lot dem no mi komen en lot dem, die an mi leeft, drinken ze aus de Schrift sagt. Uit dem zijn bennestet worden levende Wutterstreim rane. Hij die domet op den jest han, den die an am die leven no het kriegen zullen. Willst de helle jest wie noch nicht doa, wils Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. Als zij dit hierde, zee de vele uit dem Volk. Dis man is werklich de profeet. Andere zeiden dit is de Christus. Ober einige zeiden, wordt de Christus van Galilea komen? Steht nicht geschreven dat de Christus van David ziene Nachkommenschaft en van de Stadt Bethlehem komen zal, wo David woont,

We gaan uit over en mijn in het leven, deze levende woord dat je wel ervoren. Wanneer ik niet aanbedenk van mijn lieden en krankheid vriezen woord, dan kan ik toch uit een rechte verhältnis te dem Herrn Jesus nie een moed schapen en een vrouwet en dankbaar het leven hebben. Deze levende kwaal kan mij genoeg kracht voor jeden dag geven. Want het levenswoorden van mijn Herrn, der ich mijn leven rand, kan ik ook door met voordig worden van mensen mij beleidigen en zeilig verlaten. Ik kan mij immer weder van nieuw van hem heiligen Geest en mijn geestelijke leven berikeren laten. Ik moet niet immer bloos van mijzelf geven, maar ik kan ook leren mij van anderen beschenken en helpen te laten. We zijn het zo gewaand dat we bloos immer van ons zelf geven, helpen en goudet aan anderen donen. We geven van onze tijd, van onze kracht en geld en van ons zelf. Ons valt dat meestens schwer, mal zelfs totenstonen, dat we vielleicht ook nog mal help brokken. We zullen ook niet immer verzetten uit ons zelfs betere Christen te zijn. Bloos de haar kan uit ons wat goudet maken, wat voor arm aangeneem is. We worden dat zelfs niemals voordig brengen uit ons zelfs goudet Christen te maken. Onze zeiligheid wordt ons ganz uit die nodige schanken. Dat kennen we zelfs nog te doen, ons dat te verdienen. We zullen ook een metgeveil voor anderen hebben. We moeten die zeningen, wat we zelfs uit die noden en ohne verdienst van Herrn gekregen hebben, ook aan onze nächsten wiedergeven. Den toegang te die levende woordkwaal ving we bloos einzig en alleen durch onze Herrn en Heiland, Jesus Christus, die zelfs dat levenswoord is. Wer zijn vertrouwen ganz op aangezet heeft, kan ook onder den waag, nur de levenskwaal wezen, dat hij ook van dat levenswoord drinken kan, en zou dat eeuwige leven krijgen. Bist du ook al naar de levenskwaal gekomen, en hast du deinen geestlichen Darst, du ook al gesteld? Wann nicht, dan doe dat doch krijg nu. De einladung te komen en te drinken, is ook nu nog, voor die door. We willen nu zum Schluss noch einmal im Gebet nur an die Wortkwaal Jesus Christus komen en drinken. We danken die Herr, dat du dat Lebenswoter bist. Wer die haft dat ewige Leben. Wer ober noch darstig is, darf te irgendeinen Tijd nur die komen in seinen Lebensdarstellen. Herr, wie habe darst nur die. Jef ons kracht nu Lebenswoter. En help ons ook, dat die Ströme van dat Lebenswoter für andere darstige Seile worden mochten. Sehen ons en mög ons ook für andere zum sehen. Wie bedet het in Jesus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma 205. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en het brood van ons leven vandaag is uit Lucas 7:11 voor het zegt. Bald daarop ging Jezus naar een stad, naar een genaamd. En zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Waar wijen kwam de haar naar deze eerd? We vroegen ons dat het vijemol en zeiden dat we wijen zijn lijf, zijn onmeetbare, wondervolle lijf voor zintelijke verlorene mensen. Wat wir dann der Aufsicht für sie kommen. Wenig Menschen weiten. Sie kommen nur in ganz errechten Entschluss über die Aufsicht für sie kommen. Wenn sie wirklich die Aufsicht wüssten, würde sie ihn ganz anders behandeln. Was deut er hinein? Er will die arme Mama ihre Tränen aufwaschen. Er will ihr ihr einziger Sehen zurückgeben. Das, was er tun will. Er will von der noch Kraft dasselbe tun. Hij wil de lasten en zorgen van beloden harten wegnemen. Hij wil aber nog meer. Hij wil dat je gebrekene hart heilen. Dat geraadste truhe en de geraadste zorgen komen van de zin. De zin is wat hij wegnemen wil. Zolang als wie nog met zin, die niet vergeeft is, beloden zijn, waar wie niemals blijvende vrede en tevredenheid vingen. Wenn du darüber nachdenken lässt, soll wie da nicht diesen Gottessehen mit open arms annehmen? Wills er uns so life hat, jäuf er doch seine Herrlichkeit im Himmel ab. Er ist der unter dir von dein Hort klappen lädt. Wenn du glaubst, dass die Menschen an mit open arms abnehmen, bist du auch recht. Oh, da wären Söhne, die am annehmen, zum Beispiel von Zacchaeus lesen wie, so spout hij zich dat hij raufkeim en neem hem met vrijheid op. We lezen ook van Maria en Martha dat zij Emma reid wieren wanneer Emma heen naar Bethanië keim hem op te nemen. De meeste mensen ober geven hem aan nus drum. De apostel Johannes beschrift dat recht hoe hij zegt, hij keim naar het zinje, ober de zinje neemen hem niet op. Dat is ober treurig. Hij keim te man heilen en raden en zij verachten hem en nelden hem om Christus. Dat is wat de Juden te die tijd hem behandelden. Dat wie van jou anders? Wanneer hij van jou naar ons komt, neem wie hem op? Te veel van ons geven hem gewoon niet toetreft in ons leven. We zijn, we willen niet dat hij ons controleren deed en even ons regeren deed. Te veel verdraaiende weer in Psalm 2 en zijn, wel we zien het jeden twee rieten in zijne streng wachtschmieden. Hast du ook zo'n aanstelling gehad? En vielleicht sogar al voor jaren gehad? Mij daar dat leid wat ik aan mijn in het leven denk, wil ik niet welig weer mijn hart te hem opmerken. Ik wil hem niet als mijn haar aannemen en hem laten mijn leven regeren. Ik dank God over dat de dag kwam waar al mijn jaren stand verschwingen deed, en ik zes nu stonden kunnen zijn. O, mijn haar, kom in mijn hart wonen. Vel mijn ganse hart met dine genood en mocht dien medelijd in mij steed vingen. Dat heeft in mijn leven rijkelijk steed gevangen, dagdachtig en veelmaal eeuwen. Dat is hoe wein ik weet, dat de der te dizen gast opmerken, zeer wat goud het is. Dat is waar dien leven meer mijnen wordt als jemals verheer. Dan is dat leven werkelijk weer te leven. Verzekst du nog immer dien een het leven te regeren? Oder hast du God al in dien hoofd?

Psalm 38. Euer Druck von Krankheit und Schuld. Ein von Davids Psalmen für ein Dankopfer. Herr, strof mich nicht in den Euer, und wies mich nicht tracht, bat in je witzige Leichthaft. Willst in je Fehlen sein Typ an mir nennen, und in je Hand trägt mich. Willst du so veräuert bist, sie ein ganz und gar krank, und wer in mir sind, ist doch nichts schonet in mein Körper. Ik zie bad even mijn kop en zinden. Wils ik zo schadelijk gehandeld heb, zijn mijn wonden stinkerig en chietrig geworden. Ik go kram in je bijt en go in dag even treurig. Mij brennen mijn lengen, du is nischt gezondet in mij. Ik zie verstaat en dolje dreigt. Mijn hart is zo aanruikt dat ik stenen maat. Haar, du weidst om alles wat ik haben mocht. En ik zie met mijn stenen nicht geheim. Mijn hart klapt. En mijn kracht heeft mij verloten. Ik heb zogar mijn uwenlicht verloren. Mijn vrienden nobars konen mij wein mijn pleeg uit den weg. En mijn ongeheerje stonen wiet af. Die wat mijn om leven stonen leien er schleng voor mij. Die mijn schoden willen reden van een grond brengen. En plonen immer met last om te konen. Ik zie zo als een duwe mens die niet hieren kan. En zo als een stammer die niet reden kan. Ik zie zo geworden als een mens die niet hören kan en daarbij niet antwoorden kan. Ik ober leer nu die, o Herr. Du, o Herr en Gott, wirst antwoorden. Wils ik zeg, laat die zich niet over mij freien, oder zich wat meinen, wann mij de feit gelappen. Wils ik zie bij dem Fallen gekommen en mij dat immer irgendwo wei. Ik bekan mijn gezind en ik zie bedoeld wegen mijn gezind. Ober mijn fijn leven en zijn stoort. En die mij ohne Ursach nicht liegen kennen, waren immer meier. Die mij beise trägt holen, wann ik an Gaude tau, spaten über mij, wils ik dat Gaude no go. Verlot mij nicht, o Herr. Sieh nicht wieder auf von mij, o mein Gott. Komm, ich schwind halben, o Herr, mein Heiland.

Psalm 39. God wees my wat hard mijn leven is. David in psalm, voor je doet hun ver te zingen. Ik zei, ik heb me vergenomen door nog te zijn, dat ik met mijn tong niet zingen wou. Ik wou me een toom opleien, zolang als de godlose ram mij zijn. Maar als ik stam en stel weer in vrede hield en niet eenmaal wat gouden zei, wordt mijn kwal bloos gerata. Mijn hart en mijn wart heid, wanneer ik door je wanneer dacht, brandt het als vuur. Dan vang ik aan te reden. O Heer, leer mij dat toch, dat het met mij een eind nemen moet, en hoe lang ik nog te leven heb, en dat ik daarvan moet. Check je maar mijn deel zijn voor die, maar zo als een hond breit. Mijn leven is niet voor die. Wel goed niet is het toch met alle mensen, die nog eer om mijn jong zeker leven. De mensen kunnen alle ram als een figuur. Ze merken zich veel anru, wo nicht drüht kämt. Ze sammeln richtum, aber weiten nicht, wer er schreien wird. Aber nu, Herr, nu wat soll ich lüren? Ich verlot mich ab die. Merk mich frei von all meine Sünden und lot mich nicht für den Norden ein Spott worden. Ich war still sein und mein Mühl nicht opmerken, weil so das du, die dit über mich gebracht haft. Nimm deine Pleur von mir weich, willst ich komm am an deine Hand. Wenn du wem wegen seine Sünden strofst, dann laat dat seine Scheinheit aus von den Matten verfreten. Wo ist het mit allen Menschen doch so recht nöscht? Hier mein Gebet, o Herr, en horch, wann ich schrie. En sieh nicht still, wann du in je Thronen sitzt. Willst ich sie den durchreisender Gast, so aus all meine Stammvoder schweren. Check weich von mir, dat ich noch einmal kun stark en froh worden, euer ich von hier weich mat, en nicht mehr sie.

van Wilhelm Busch. Ich hab keine Zeit. Want de mine verdre en je lood wordt, want de mensen zei, kom toch mol in horst den Predja Busch on. Dan zei ze, ich hab keine Zeit. Zo passiert ook in einem Heim. Bij de Multide zat ik einem älteren Mannje in Eva, met dem ik mij sonst goed verstand. Dat is einer, die dat leven recht genieten kon, dacht ik manchmal, wann ik zag met wat van een vrij des grote man zich dat eten schmatje leidt, oder wann hij zo am Sonnenschein ganz makkelijk zat en zich warme leidt. Aber langsam mag ik mij sorry darüber, dat zich onze gesprekken immer mal zo am oberflächliche Dinge drehde. Man kon dan vragen, na, is dat dan schlimm? Na, ik zie überzeugt, dat God de grote Wertlichkeit is. En dat heeft mijn leven veranderd, als ik erfuhr, dat God wat ganz gewaltje te doen heeft. Zo zei je haft God de Welt geleefd, dat hij zijn einzigen Sehen gaf, damit alle, die aan arm leven, niet verloren gaan, sondern dat eeuwige leven hebben.

Nu het neende kapiel de achte vers. Ephraim is een wachter met mijn God. Over de profeet is een schlang en al zijn wee. Door is hoos en zijn God zijn huis. Nu allem nu weer door een paar zonen die nog ivrig waren voor God. En die deden dat falsch worden. Over dan zegt hij ook dat de profeet een schlang weer. En dat strenge reden. De vriezenje die nu maak aan zijn, haar een grote hoos voor zonen die zich nog vasthouden aan God zijn woord. En die proeven dan ook voorken alles wat mogelijk, goede christelijke programma af te snijden, zodat die niet zullen uitgegeven worden. En zoals ik gezegd heb, en er steed dat God zijn naam gebruikt wordt om aan te beden, wordt dat in veel steden zogar een beriemde ambte gebruikt als een vliegwoord. Het schoot. Nee, in de vars. Die has ik hem dieper veredeld zoals in de Gibeah dag. Daarom wordt hij er godloosheid behouden. Hij wordt aan strofe voor er zin. En dat is geen vraag. God wordt aan rechter voor er zin. Die gefällt dat vielleicht nicht. Aber, vriend, dat is wat hij doen wordt. Tien de vars. Ik vond Israël in de wildnis. Ik zag jene vaders zoals die eerste riepen vier aan den vierjeboom ten eerste mol. En ze gingen naar Baal Peor en zanderde zich af naar de schoon. En er erklijt weer door nou als wat ze leef houden. Hij zegt dat hij Israël zo gevangen had als wiendruwe in de wildnis en de wienrank en vierjeboom zijn beelden van de Israël-nation en de schrift. Dat komt volkenver in de schrift. En Hosea maakt dat zeer klaar hier. En ze hadden niet bloos Baal of godsdienst en je viert, bedest en Samaria en Bethel, maar ze hadden ook veel Baal profeten en je stalt, als Ahab tjenig weer. Zijn vrouw Isabel had daar veel met te doen. En nu maakt God wat zeer klaar, de elfde vers. Ephraim is zo als een vogel. Zijn heerlijkheid wordt weichvliegen van je bord aan en van dat mutterlief en van zwanger worden. God zegt dat irgend wat verheerlijkheid dat ze mochten hebben, wordt verschwingen zoals van een vogel weichvliegt. Israël had te ene tijd een zeer grote invloed gehad op de ganze wereld. Maar nu zien we dat alles weich, zoals weichgevlogen. Twaalfde vers. Wanneer ze er kingen ook opbrengen, doch wou ik aanmaken zoals ohne kingen, zodat er niet één eeuwig gebleven is. En jo, ook wij aan, wanneer ik van aanwaag draaien wou. Dit is nog een van de gerechten die God op aanbrengen wordt. God had te Abraham versproken dat hij aan niet bloos dat land geven wordt, maar hij wordt zijn nakomen ook zijn vermeerderen. Hij had gezegd dat Abraham zijn nakomen, zo worden zijn als dat zand bij meer en zo als de sterren zijn hemel. God had zijn verspreken gehouden, maar nu had dat volk gezindigd en nu zegt hij toe aan dat er waren lang niet zoveel kinderen geboren worden, toe aan wegen zijn je recht op aan. Ze worden zeer veel weinig zijn. En dat wordt niet zijn dat er zoveel macht en zo wat wordt zijn, lever dat ze veel weinig kinderen worden ha. Hij zegt ook dat er niet één wordt eeuwig gebleven worden. Dat meent niet dat hij dat volk kans vernichten wordt. Lever dat er niet één wordt eeuwig gebleven zijn, die voor de Heer stonen wordt. En nu zegt God in den dertiende vers, Ephraim weer, zoals ik ook tieren zag, geplant en een aangename steed, over Ephraim wordt zijn kinderen verbrengen naar de merda. Nu God had in die tijd nog niet gerecht gebracht op Tyrus, die weer tot die tijd een grote geschaad stoot, en dat noordelijke koninkrijk Israël had dat gezien, en neem leer aan en wordt ook met de tijd een grote geschaad steed, dat weer zo als een feber schijnt, dat weer even een falsheid wil hebben, en dat deed aan beschummelen. En nu zegt God in de 14e vers, Jef aan, o Heer God, wat wast u aan jeven? Jef aan een mutterlief dat afdrieven deed, en dree je braste. Jo, er vroeg kunnen niet kinderen ter wereld brengen. Ze gingen dech een tijd lang zoals dat, God zien je recht, weer op aan.
15. Vers. Al er gottlosigheid is in Gilgal, dan dort is waar ik aan Hose deed. Ik wou aan Ruttrieve van mijn huis voor al dat gottlosigheid van wat ze doen. Ik wou aan niet meer leef ha. Al er chenig zins zijn jegen on. En als je zegt, God zegt u aan dat er zind in Gilgal, had zijn je recht op aan je bracht, wann hij aan ook had leef je had. Dat had zult een warning zijn to aan. Maar dat schijnt weer niet. Of ze nemen dat niet aan. God zegt, hij wordt aan waar de rechter. En ze worden maar doorkomen dat aan zo wordt zijn, dat de Heer aan niet meer leef heeft. Zast hij in de vars. Ephraim is geschlagen. Er wartel is verdriegt. Die worden geen vrucht dragen. Jo, en wanneer ze wat verbrengen, doch wou ik dat liefste van er mutterlief aanbrengen. God zegt dat hij je recht brengen wordt niet bloos op dat vrucht van de eerd, aber ook op ere tjenge, ere nokomen. Nu de 17. Vers. Mijn God wordt aan verschmieten, wil ze niet nur am je hart hebben, en die worden wandere zennen, mag die nationen. Dat is zeer klar wat de Heer hem zijn heeft. Hij wordt den verstreien, mag die nationen in de wereld, en die worden wandere zennen, niemals irgendwo werkelijk tussig zijn. En die tegenstand zijn ook niemals terug van ihre Gefangenschaft aus der Nation. Einige zijn terug en vereenigde zich met die twee Judenstamm. Aber jemand heeft gezegd dat die Juden heeft den Namen gekregen, dat die Juden wandelen weer. En zum Deelwinst is dat zo gewaas durch die hunderte en hunderte jaren. Nicht bloß dort. Dat schijnt zo dat die in meest al die Länder in de wereld te vinden zijn. En wanneer ze ook voor zoveel jaren mag die Nationen zijn gewaast. Doch hebben ze zich immer geholen aan de waarheid dat ze Juden zijn. De andere Nationen hadden niet kunt mank schmelten. Die zijn immer Duitse Juden gewaast oder een Russische Jood. Niemals een Joodse Rust oder een Joodse Duitslander gewaast. Die hebben immer er uitwies geholen. Dat is waarom die kunnen nog meer als 1000 jaar teruggaan naar Palestina en daar een Israël tjenigrijk opstalen. Aber wader dan en Hosea zijn tijd en lote, de tienstam tjemen niet terug. Leven vereenigde eenje van die zich met de twee Judenstam en weder daar in de Galilea am jegend. En daar werden je dan ook Jozef en Marie. Die werden je dan even van dat Judenstam. Also weer daar een grote uitspreide als God aan weg zegt. Jare lote als de twee stam van de Babylon gevangenschaft terugkomen, werden daar ook zonen van de andere stam die met den terugkomen. Babylon deed je dat Assyrië en Tjenigrijk ook aannemen, en also werden de tienstam ook een poort van de Babylonische gevangenschaft. Dat is even ook gezegd dat nu worden daar maar zeer weinig Juden weten te woonstam ze je hierde. Maar God weet dat, en dat is wat telt. En nu kom ik bij dat 10e kapitel en verder. Dit kapitel is een zeer interessant kapitel. Dit is nog in dat poort waar God daarvan redt dat hij je recht op aanbrengen wordt. Maar wie worden ook zien dat dat woord een beetje anders is in dit poort. God maakt dat klaar, zoals hij in dat 8e kapitel zegt dat hij die niet meer wil leef hebben. Doch wir dort maar voor een korte stoot, dort wir nicht op voor immer. Aber hier nu in dat 10e kapitel, dat God waarde gerecht op aan uitspreken. En hier wo wir zien, dat dat oordeel van nog wat anderet is, dat God zijn gerecht op aanbrengen wordt. Aber des eerste vers wordt volken nicht recht verstaan. Dit is wat dat zegt. De 10e kapitel, de eerste vers. Israël is een rijkelijke wijnrank, hij brengt vrucht ver voor zichzelf. Daar nu als zijn vrucht zich vermeerde deed, zo vermeerde hij zijn altaren. Die had zich strome jettebeelden gemaakt daar nu, als dat goedet van land weer. Hij zegt hier niet dat Israël een wijnrank weer, die niet vrucht had. Wils in die tijd, als Hosea dit schreef, werden ze welhebend, die werden
Goed af. God deed aan schijnt nog zegenen. Aber hij deed aan ook woorden dat je recht op een weich weer. Wanneer hij redt ervan dat de wijnrank veel vrucht had, meent hij krijgt dat Israël weer goed af. Ze hadden een goede tijd, en daar weer veel dat het land verbracht, daar weer een goede arnte. Aber wat de trouble weer, dat ze dat bloos voor zichzelf brachten. De hadden geen gedanken voor de Heer er God. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus van redt te zijn jinge, beschreven in Johannes 15, wo Jezus zei dat hij de ware wijnstok weer. Anders gezegd, Jezus zei te aan dat, maar dan hadden ze zo gefeild dat er een vereniging met God weer doordekt dat ze Juden waren, dat ze een verwantschaft hadden met God, wil ze Abraham zijn nakomen weer. Aber als Jezus toe aan red, weer dat niet langer zo. De Heer Jezus vonk aan en valt voor zichzelf Ruud te ropen. Hij wil dat hoopt zijn en dat valt dat hij roept en die aan nog valje worden, wordt zijn lief zijn. Anders gezegd, ere verwantschaft met hem Heer wordt niet langer door de Israël-nation zijn, leven we dat nu door de Heer Jezus zijn, zei maar. Hij wil nu de ware, de echte wijnstok, en zijn navolger zijn nu de ranken. Nu trekken beten Hosea zijn tijd. God zei te zijn volk dat hij aan wohlhabend gemaakt had, aber zij hadden aan geen krediet gegeven daarvoor, also wordt hij aan nu rechten, en zij worden zeer veel wijnje zijn en een korte stoot. Hij zei ook toe aan dat zij hadden zich dieper vertiefd en of Gods dienst, daarna als zij meer wohlhabend werden geworden. O, dat wij nu mochten de Heer eren voor wat hij voor ons gedaan heeft, en jeder dag deed. Nu mij dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

De klok is draai. Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: te ons program Tis Amheim. Dit is de Brei, Radio Saiha Paidei op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis Amheim. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Wij het moe verglichte ons leven een beetje met een keed. Wenn du ein schwaches Gelenk hast, dann merkt doch die ganze Kehl schwach. Von der Jeft ein Beispiel davon.
2: Werden wir ein Beispiel nehmen. Das wird besonders für die jungen Menschen, gleich gleich passen. Werden wir sagen, dass Johannes die gleich zu rechnen in der Schule. Er ist ein Student da. Und alle seine freie Zeit, die er hat, die brückt er bloß in die Rechnungsbücher. Und er hat immer 100 in 100. Ganz ein Bastard. Aber in seiner History, dat noch studieren, was er mal geworden ist. Oh, das geht ihm schlecht. Und dat kann er bloß nicht machen. Da hat er bloß die schlechte Marks banner. Wenn John will beter worden als ein Student in der Schule, dann muss er dit hier seine Rechnung ganz zu sich stellen. Und bloß dat tun, was der Lehrer dit verlangen, nicht mehr. Und dann alle seine freie Zeit spenden an diese andere Sache. So, ich kann stärker werden als ein Student. So schafft das. Und dann, so ist die stärkste Feiergelenk, so hoch sie sind, aber ich probe mein schwachste Gelenk, die schön trägt zu bauen, so gut als ich kann, damit bauen. Und wenn ich dort was zu bringen, dann war ich ein stärkerer Mensch. Die Sache ist das. So viel von uns hat Trouble, wenn andere uns wollen, beten mithelfen an unsere schwachste Sache. Aber an unsere schwachste Gelenk. Und dann verlieren wir unsere Natur und weiß nicht, was alle. Wenn wir leben sollen, bloß mal ein bisschen gesanft worden und was lernen. Wir müssen nicht wissen, was Jesus davon dacht. Wollt ihr noch Matthäus aufnehmen? Der letzte drei Verse. Da in Vers 28, da sagt Jesus, wenn wir Trouble haben und schwere Sachen mit dem Ram tragen, dann sollen wir die bloß noch anbringen. Und er wird uns Frieden geben. Er wird uns auch die Utreiben über die Dinge. Vers 29 ist der ganz wichtigste in dem ganzen Ding. Da sagt Jesus, ich will die in mein Jacht nennen, bringen, so dass wir ein Team sind. Und wir können sie bis sie gehen, Jesus und ich. Dann will er uns zwei Dinge lernen. Zum sanft sein und demütig sein. Und wenn wir die zwei Dinge wollen ausleben, dann wollen wir die ganz geratzte Ruhe haben an unserer Seele. Das ist keine andere Ruhe, was er wird weicher sein und deeper sein und mehr Freude geben als dein. Bloß bin sanft und demütig sein. So, wenn einer mich will mit was Treich helfen, dass ich das wirklich nehmen kann. Dann steht immer mein Stieper. Das ist unsere Natur, was wollen. Und dann sagt er in Vers 30, dann kann das christliche Leben ganz leicht sein. Wir sind noch am Dach, ja. Aber immer noch Lode tragen, ja. Aber die wollen leicht sein. Because das alle Trage passt bei Jesus. Okay, wir wollen die erste Sache mit annehmen hier. Dort, wo ich glaube, das ist ein bisschen so, dass wir andere alle Taubhäuser haben. Und so, wie wir das sicher sein, dass dort, was wir ans Kap weiter, es reicht, dass wir dort ausleben können. Wat passiert da, wenn ich ein Christ wurde da? Well, wenn ich nicht ein Christ sehe, dann habe ich mein Rege nur Jesus gedreht. Und Jesus ist der Erste, der alles von mir weit und von dem Leben weit und von der Welt weit. Das ist ein Kurdirektor. Wenn ich mein Rege nur dem Direktor drehe da, dann sehe ich immer ein klein bisschen auf. Nicht direkt die Zeit fange ich an zu singen. Hier hat man singen und alles dort. So schafft er im Leben auch. Und das Leben wird schwander und schwander und schwander. Und ich brücke dem Direktor Meier und Meier und Meier, aber ich habe mir Rechnung, dem ich drehe. Wenn ich nicht bekehre, dann alles, was passiert ist, das. 180 Degree, und dann war ich. Dann kann ich Jesus sein. Dann sehe ich sehr mit Taub, mit seinem Buch, der Bibel, noch gehen. Und mit anderen Menschen live bewiesen. Und alles in den Start. Ich will so viel lernen von Jesus und sehen, wo ich sich affen kann. Kraken down, was mir das Kasten tiet und gestribbel und so wieder. Da wir jemals noch unsere Zukunft dann denken, wo sperren wir, wenn wir das tun? Wo will wir in ein Jahr? In 5 jaar, in 10 jaar zijn.
3: Waar wil ik haar zullen in de 10 jaar, in 10 jaar zijn?
2: Dat is een vraag wat we ons alle zullen volken stellen. God zegt in Jeremia 29 af, dat hij heeft beste plannen voor ons. Die plannen hebben ze krachtig gesteld. En dat is niet om ons alles uit de evil brengen, maar ons goud brengen, ons hoop brengen, ons een schere toekomst brengen. Dat is wat hij wil hebben. Zo, want we een beetje kijken naar waar ons waag loten deed. We hebben groot, simpelijk krijg 2000 kilometer, of 1300 mijlen hiervoor in de laatste dag en een half. En we deden ons een 3-4 maanden met vervoren. Wat deden we als we ons vervoren deden? Maar ik moet zeggen, dat is de allerlei start wat je hebt gezien op je tegen dat. Dat we voert het eerst een map checken. Toen zijn we de zaak. Wat voor wij hebben we daar gemist, somehow? Waar we niet zijn aangeworden. En terwijl het leven is een kracht zo. Daarwein brengt we God zijn woord. Daarwein brengt we God zijn mensen. Daarwein brengt we wat we pinklijk de kerk voor en zo weer. Zodat we kunnen op de rechte weg blijven. Geen mens heeft God gerekend wat alleen door zijn leven gaan. China. En het veel te veel te zijn aan anderen en God en zo weer. Zo, wat voor wij hebben we ons gewild? Die twee mannen, wat hier dan de beelden afnemen van de oven, voor hen zijn. Die voor hebben we zeer wijs dat hij zijn 15 Joshua metnam. Zum einde werk te spenden. En ik wil aan dat rekkelje stof je hebt afgeleid tussen die beiden. En ik zie zeer, zeer vrouw. Dat voor mij wie een grote voorbeeld, een zorgnis. Durchschnitt nicht door de foto's 7 minuten met de Kenia omgang gehad. Met oprechte omgang. Wo ze really wel uitvinden wat de Kenia down en zo weer. Oba, in jeder kind fehlt het aan 2 stunden met een foto-top. God heeft ons als foto's beroepen om hoge priesters te zijn. Om de Kenia een hero te zijn. Dus die kunnen ons bijspel krijgen no leven. Zo wie de vraag is dit. Wel, ik haar uit mijn zin zullen er de vroegst dat ik moet behandelen als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Wel, ik haar uit mijn dochter zullen zo behandeld worden als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Toen de hoge priester en de leider aan huis zijn, meint niet boos. Dat meint dat een welig is, anderen te dienen. Jezus deed niemals van leiders reden, onder te dienen doen. Ja, en dan mag en dat maakt wel de laatste woord af, hè? Of en dat er niet verder weet wat in zijn leven te vergelijken. Zo wil wel die top zijn. De hoofdzaak is dat wij en onze Kenia en groot Kenia en Uyghur Kenia allemaal geworden hemel zijn. Mijn vader dacht niet van de ganse nacht even of twee op China juist blijven. Dan staat met een 15 jaar strijden. Hij deed een durchschnittelijke start. Dat is niet een eigenlijk dat 14 zeer schwermütige Kenia alle Jezus zeer goed zijn vandaag. En dat is niet een eigenlijk groot Kenia rein alle demzelfde entscheiding gemaakt hebben. En dat is niet een eigenlijk dat jeder uurgroot kind wat al weet wie Jezus is, heeft arm en geloot en in het leven aan. Dat is niet een eigenlijk. Wat door wie met onze weg waar we boven zijn. God zegt in Jeremia 1:5 ver wie even aan onze mama ontvangen te wassen, dan had hij ons al gans, had hij het beste al kraak wat hij ons wil leven aan banje. Kraak wat wie zullen doen met arm toop. Dat had hij al klaar. God heeft een zeer bijzondere zwaak voor ons. Dat zal ons maken ganz hard of special feilen. Dat God dat voor ons heeft. Dat zal ons maken zeer bijzonders goed sperren met arm. God die wordt krijg zo vallen aan de toekomst met verbonden zijn als hij nu is met ons. Nuschdala. Waar verbonden is God met mij? Ik hoor een voorraad die zei te mij dat hij weer zo meid, want hij op een dag naar huis komt. Hij sperrt zich bloos naar verder die auto die wie zich doorzaten. En bloos door zo naar stonen. Ho, zeg ik, God heeft die niet beroepen te starten. Geen waag niet.
4: Zat die nicht verder dat denk door. Wat de wenkstens twee falle gouden stunden met de kinder tupt als je hart. Vind je het wat hij doet? Wees den, speel games met hem, doe something met hem. En ziel es te met hem in hemel zijn. Philippa 1 zegt dat die wat een anshaf ontvangt te arbeiden voor gouds, die wordt zeker maken dat dat wat rein gans volbracht worden. Want Jezus is ontvangt te schaffen, dan laat hem los schaffen. Aan de jongste, aan de terrorie, die weer feier je oud. En ik had groot voor ik de Bibelgeschicht lezen. En dan zegt iemand eenmaal, Daddy, ik wil Jezus in mijn kap en in mijn hart nemen vandaag. En 7 jaar zodanig, wanneer al zijn ogen om zitten om been en trekken naar de vloer. Wat weet een feier jaar zijn van de stad? Ik ben zo verder dat Terry dat niet gezien had. Ik zei, Terry, dan wil we het kraak nu doen. Ik kan nog zimmelig kraak behouden wat van je bed aan de Terry had. Zij zei, Jezus, du hast me een mama en een papa, twee breda en een zuster gegeven. Ik zie die in zeer goud. Maar ik weet dat du best in veel goud als ik in ever kan zijn. Du geeft die leven voor den. Maar ik weet dat ik zie die niet allemaal gehoorzaam. Met dat ik naar mijn mama en papa hoor. En dat ik mijn breda en mijn zuster behandel doe. Dat dat mijn bloos hart of light. Kost me dat bitter vergeven. En bloos omdat ik wat stortje zijn. Tom dollar voor die, rechter voor die leven. Krijg ik die en mijn kap en hart aan. Krijg nu. Dank zijn voor komen met mij wonen. Amen. Door weer de tjende en de krans. Wat er de ogen om been en naar de vloer al rijden. Wie wist de rein al hadden. Dat merkst je was ganz krijg wat zij gezegd had. En dan als je eerst zaas weer. Dan had ze al 2 jaar maja. Ervaringen je had met Christus. Moest ik allemaal waar aan scheren. Dat ik wel hem op den baas zijn. Wie doen ons dagdelig. Dat we ons entscheiden op den weg te zijn. Dagdelig. Jezus die heeft gezegd. Dat hij wordt het volbrengen. Zo wil dat God in ons schaffen. Hij kan bloos zo schaffen als wie hem laten doen. Nog Maya ook nog Wenja. Zo wat voor ding wil wie nog je doen krijgen. Dit jaar. Nächste jaar. In 10 jaar. Wel kan God ons helpen. Die dingen te volbrengen. Vooras zat je veel dol met je kenja en dat dertig nummer. Veel. Laat de kenja zijn wat zij kunnen doen. Een kind wordt niemals in een school zijn. Een christelijk kind is niet in een school. Onder die in die school in missionair zijn. Want ze dan niet in missionair zijn. Dan zijn zij dat missionveld. Wie krijgen niemals een arbeid. Want ik is 18 zie en ga schaffen somewhere. Dan wordt die schaaf steed. Die arbeid steed. Is nu mijn missionveld. Wel klaar is dat te zijn dat Jezus met mij is. Ik weet het nog eenmaal, dan had ik wat gekocht bij mijn stuur. Ik was een jonge, bevriende man. En dan word ik eenmaal aan dat die tante die had me in Tiena te veel gegeven. Ik ben al in mijn stuur buiten. En mijn poort het zes voor hem. En ik zei, ik kan dit niet gaan laten. Op een dag wat zij moeten in Tiena het eerder voor dit traatje. Weet dat ik in Tiena mijn papa. Zo denk ik terug en ik zeg, I'm sorry. Dus Tina, je hebt die. Vraag ze me bloos. Hoe lang terug weer dat? Ik zeg, about een halve stund terug. Is me aan iemand bevalt dat ik had. Weer something niet ganz recht. Dan zeg ze bloos. Maar wie zegt ze die poort het een halve stund terug? Ik zeg, me leider. Over niet toe zei het om dit te brengen. Check ze me bloos aan, zeg ze, best in Christ? Ik zeg, ja. Ik zeg, Jezus zei het goud. I guess dat zijn Christen wat ze zitten doen, nee? Ik zei, ja. Ik zei, zullen. Zo wat van zorg is dat wie? Ik weet niet eens dat wie weer in Riverton, waar we allemaal onze tractor parts oppikken rijden. Nu weer de drukste afstiet. We hebben een ganse line-up. Mannen wat er willen schwinnen voor parts. En die man dat we hier aan de counter, die schaaf ze niet zo kan. En iemand kent de ganse geraadste vorm aan de naam. En voet zegt hij, ik heb de baas op en zegt hij aan, hey, laat me die helpen. Nope, zegt hij. Mijn steed is krijgt hier. Er zijn nog 20 anderen wat eerst helpt veel, wat ik bedoel zie. Dan wordt die partsman zijn rücken gezegd.
3: Maar de andere 20, die worden voet aan wat dat vermaan we. Wat is een zeugnis? Wat is dat? Mijn vrouw die vroeg me een vraag. En zij wil weten als ik geloof dat ik nog genoeg tijd spende met onze kinderen. En ik werd schoolhulp voor, dat is wat mijn loon herkreeg. En dan deed ik nog een kerk, dat ik veel. Zo, mijn deed het maar about 16 stunden predigerij maken. Zo, ik deed je weinig met opstuderen en dan deed ik either vrijdag of zin om de ganze nacht door studeren. Voor 10 jaar lijkt het te starten. Maar eenmaal lang vraagt ze mij, deze doe nu nog tijd met de kinderen spenden? En ik zei, ik weet niet. Dat ik mijn voet dit beeld verder haar molen. Ze zei, oké, hier is onze dag van zondag tot zondag. 3, 5,5 tot 16 tijden, jede dag hebben. Zo, we hebben 21 tijden, maar wat we kunnen entscheiden, wat we willen met die doen. 10 van die maakt een volle job, maandag tot vrijdag. En soms van ons schaffen nog een extra, op een naastdag zondag morgen. Zo, al van die 21 tijden zijn opgenomen. Zo, nu met de andere 10 wat even blijven zijn, hoeveel van die zal ik thuis met de familie brengen, ohne één ander erbij? Wel, zegt ze, dit is onze kinderen vielleicht van 5 tot 14 jaar oud. Zegt ze vielleicht een 60 jaar. Sure. En dan kan ik 5 jaar brengen om nog andere dingen doen, zo beyond. Zo, dat is weer dan ernstig rijden. En dat weer zo interessant, we worden ganz free, because we hadden nu met een rechtsnuur. Wat wel brokken. Zo, wanneer je manchmal wundert, is je tijd naar reich verwield wordt, dan dat manchmal weer abschnaken, den wij. Wel, we nog beden. Himmlische Vora, du weetst krijg, wat in ons kap en in ons hart ben is. En even wanneer dat alle zijn kost, du best ons van harte goud. Ik bid dat de mens en iedereen van ons nodig naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar en den leid bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in christelijk leven. Rein ganz beschwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

Vandaag gaat nu de plaatje tjenjaarstond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Het lodi nu al eng. Sie doch bij de nächste tjenjaarstond wat er dabei. Für vandaag zei ik een

Groes en welkom. Zij wie alle nieuwe hier is, de zeeren zijn je interessante jezus naar harsen. Wie wensen je veel vrede bij het harsen.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De tijd is gekomen waar we afscheid nemen voor dit mool en loden ook alle touwheren aan het nächste mool aan zware touwheren. Onze onschrift is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico. Ons voornummer is 625-584-1080. En zo mocht ik u ook van harte aanloden ons te bezekenen onze godsdienste die om zondag Samarius klok 9 met zondagschool en klok 10 de hoopgodsdienst en daar staat in ook een kampo 22 bloemen uurt stortvingen. Zult iemand interessiert zijn voor cd's met leider of ook boodschappen die zijn bij ons te hebben.

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat is ons verlangen dat onze politische programma Licht vom Evangelium dat familieleven stort je mogen mocht. Wie freuen ons dat hij dat je dit programma met leider God zijn woord in je bed waren harsje willen. En wie wensen beden dat je dat ik mocht hem geloven stort, abgemontet en ook getreist worden. Wie wensen je ook waren een gouden empfang in God zijn rijken zegen. Am Mikrofon is zoals Emma, je broeder en deiner Jakob Funk. Wel nu om aanvang nach top beden. Haar dien woord is voor ons mühl seite aus Honig en voor ons een fout een licht. Wie danken die voor de gelegenheid over dat radio met die en met vele van die kinder over de ganze welt gemeenschap hebben te derven. En wie beden dat du ons diesen tijd nu ook alle top richtig sehne wurst. En wann onze touwheer en vriend waar de ihre radios angeschalt hebben, om de vrouw boodschap te dien woord te heren, dan mochten zij door het dat kriegen, wat hen voor deze dag moed en troost brengt. Ik bid ook dat hen dien woord moed geven wordt, die hem gehoorzaam te deinen. Wie danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de namen wie dit van die erbeden. Amen.

De Heer heeft gezegd dat hij allen tijd bij ons zijn wordt. Dat heeft ons moed, hoop en kracht jeden dag van die hem te bejenen. Wanneer we Jezus als onze Heer en Heiland kennen, der we al die verheitingen die we im Nieuwe Testament van en eeuwen aan hebben, voor ons persoonlijke leven aannemen. Hij is trouw en hält zijn verspreken. En mijn vandaagse boodschap, wel we waren uit hem Heer zijn woord, moed, kracht en troost schapen, dan hij heeft versproken, wer dorstig is, den lood ik aan naar mij te komen en te drinken. Laat dem naar mij komen en laat dem, die aan mij leeft, drinken zoals de schrift zegt. Uit dem zijn binnenstut worden levende waterstromen rennen. Wel wie doch kracht in deze aandachtstund noch am komen en drinken. Dat schriftwoord voor de vandaagse boodschap fing wie in Johannes Kapitel 7, de Vers 37 bei 42. Nur dat leid, echt weit van een Wota, wel wie taub den Text uit Johannes 7, de Vers 37 der 42 lezen.

We gaan uit over en mijn in het leven, deze levende woord dat je wel ervoren. Wanneer ik niet aanbedenk van mijn lieden en krankheid vrij zijn woord, dan kan ik toch uit een rechte verhältnis te dem Herrn Jezus niet een moed schapen en een vreugd en dankbaar het leven hebben. Deze levende kwaal kan mij genoeg kracht voor jeden dag geven. Want het levenswoord van mijn Herrn, dat ik mijn leven rand, kan ik ook daarmee voordig worden van mensen mij beleidigen en zeilig verlaten. Ik kan mij immer weer van nieuw van hem heiligen Geest en mijn geestelijke leven berikeren laten. Ik moet niet immer bloos van mijzelf geven, maar ik kan ook leren mij van anderen beschenken en helpen te laten. We zijn het zo gewend dat we bloos immer van ons zelf geven, helpen en goudet aan anderen donen. We geven van onze tijd, van onze kracht en geld en van ons zelf. Ons valt dat meestens schwer, mal zelfs tot stonen, dat we vielleicht ook nog mal help brokken. We zullen ook niet immer verzekeren uit ons zelfs betere Christen te zijn. Bloos de Haar kan uit ons wat goudet maken, wat voor arm aangeneem is. We worden dat zelfs niemals voor dich brengen uit ons zelfs goude Christen te maken. Onze zeiligheid wordt ons ganz uit die nodige geschenken. Dat kan we zelfs nog te doen, ons dat te verdienen. We zullen ook een metgefeil voor anderen hebben. We moeten die zeningen, wat we zelfs uit die noden en ohne verdienst van Herrn gekregen hebben, ook aan onze nächsten wiedergeven. Den toegang te die levende woordertwaal ving we bloos einzig en alleen durch onze Herrn en Heiland, Jesus Christus, der zelfs dat levenswoorder is. Wer zijn vertrouw ganz op aangezet haft, kan ook onder den waag, nur de levenstwaal wezen, dat die ook van dat levenswoorder drinken kan, en zou dat eeuwige leven kriegen. Bist du ook al nur de levenstwaal gekomen, en hast du dienen geestlichen darst, du ook al gesteld? Wann nicht, dann dauert dat doch krijg nu. De einladung te komen en te drinken, is ook nu nog voor die door. We willen nu zum Schluss nog einmal im Gebet nur onze Wortquell Jesus Christus komen en drinken. We danken die Herr, dat du dat Lebenswoorder bist. Wer die haft dat ewige Leven. Wer ob er noch darstig is, darf te irgendeinen Tijd nur die komen in seinen Lebensdarstellen. Herr, wie habe darst nur die. Geef ons kracht nu Lebenswoorder. En help ons ook, dat die Ströme van dat Lebenswoorder für andere darstige Seile worden mochten. Sehen ons en mög ons ook für andere zum Sehen. Wie bedet het in Jesus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je iemand een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma 205. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

Psalm 42. Hoopning en de grote nood. Een psalm van Korach zijn zeens ver te zingen. Zoals een rij een verlangen naar fris het water haft, zo haft mijn ziel een verlangen naar die, o God. Mijn ziel darst naar God, naar hem levenden God. Wanneer wou ik bij door komen, dat ik voor God stonen kan? Mijn tronen zijn dag en nacht mijn eten gewaast, en de mensen zeien den dag even, wo is dien God? Wanneer ik mijn hoort en mijzelf uitschat, denk ik daaraan, wo vrouwen dankend ik verabjink, met vele andere top, in Gotteshuis, heilige dag te vieren. Waarom bist du zo bedreigd, o mijn ziel? Waarom zo anruig aan mij? Verloot die op God, wil ik wo am nog danken, mijn heiland en mijn God. Mijn ziel en mij is doorgedreigd. Daarom denk ik nog aan die van dan als we am Jordan waren, aan den Jürgen Hermon op den kleinen Boeg. Zo als dat geruisch van de waterfallen even mitschijmen, zo komen die tobende walen nu even mij. De Heer heeft versproken even dag met zijn truhoortje lijf aan mij te zijn. En de nacht zingen bid ik te aan, de God van de mijn leven tjemt. Ik zei te God, mijn sicheren Steingrund. Waarom hast du mij verjeten? Waarom moet ik treurig ramgoenen, waar mijn vriend mij aan je dreidtjen? Wat mijn vriend mij thuisaten, is zo als waar mij de knokkels im Charpa gebroken worden. Den dag Eva zeien ze, wo is din God? Waarom bist du so bedreigd, o mijn ziel? En waarom zo anruig in mij? Verloot die op God, wil's etje wo am nog danken, mijn heiland en mijn God.

Psalm 43. Korach en Jazeens geven aan je recht. God, thou doe mij rechten en ver dat onheilige volk recht voor je, en raad mij van de ongerechte mensen die mij verleiden willen. Du beste God, naar wem ik mij tja, waarom hast du mij verstaat? Waarom laatst du mij zo doelgedrekt zijn, wat mijn vriend mij drängt? Schijk dein licht en dine waarheid. Laat die mij naar dien heiligen boog ziehen, naar dien tempel brengen. Dan wil ik naar God zien altaar kunnen, naar den God die mij vrouw maakt. Daar wil ik aan met hopenspel eren. Mijn ziel, waarom bist du zo doelgeschlagen en waarom bist du zo onruhig in mij? Verloot die op God, wil ik wel aan nog danken dat hij mijn God en heiland is.

Tje tjunt isn't Jesus on. Blieft ver am stone en vroeg tjunt, woorom heint hij door? Vroeg tjunt wat je de antwoord vinje. En de antwoord is, door erlijst hij mij van de obrigheid van de macht van diesteren. En door erlijst hij mij van de gewalt van dievel. Hier wordt ik van de macht van diesteren losgekocht, doormat ik een vrije kind Gottes worden kan. Je brokken je nu niet meer van dievel jorgeloten, sondern derwe, want je nam trits tjetje zaaien, dem dievel zijn je macht erst door te eng. Jezus is stortja, en des je trits is de haft mij losgekocht te einem vrije kind Gottes. Ik weet, wann man van Gott redt, dann wordt manche mensen dat onmakkelijk. Aber waarom? Tjeet mol, wie zijn je alle in de loog van verlorenen zeen, van dem die Bibel bericht? Dat wir van thuis van vader was gegonnen. En als je dan weet al van thuis wie wat hij zeer aanleidelijk. En dat wir al jaren nu huis van vader treed gegonnen, wann hij zich dat gewoogd had. Aber waarom? Wil er zoveel tussen am en dem vader wir? En zo heeft dat ook veel mensen bejenen God niet, wil ze am grond in ihre Besicht denken, du is zoveel tussen God en mij, dat wie niet taub je heren. En du hebben ze ook völlig recht. Ze stonden natuurlijk onder de Herrschaft van Diesteren en hebben keine Gemeinschaft met God. Jo, aber wat meint je wel? Wenn Jesus ons raden wil, van deze Diesteren, van de Obrigkeit van de Diesternis, en ons te de Kinder Gottes maken wil, dann will hij ook dort weischoffen, wo zwischen Gott und uns is. En dort haft hij al om trits gedone, nu der wie bij am Verjewung van de Schuld finde. Des die trits is der Heiland verjeft ons onze Sünd. Dort haft Paulus ook al zo gesagt, Gott haft ons gerad van dem Obrigkeit van de Diesternis en versaat ons en dort recht van seinem Leben sehen. Von Natur uit, wo wie vom Diebel gedreven, Jesus Oba, de Sehn Gottes, rat uns, indem hij uns de Schuld verzeiht. En dort, meine Freund, haf Gott uns onze Titel gegeben, dort wie de Erlösung en Jesus annehmen.

Nog wat gans wistjet mocht het jun zeggen. Van dem die tijd haft. Wie zijn je jochte lied, zolang als wie onja de haarschaft van dievel zijn. Ober het weit van einem die haft tijd. En dat is Jezus, de Heiland, die opgestoen is. Manche vroeger is de klagen vielleicht, mijn man haft ook niet tijd voor mij. En de mannen klagen, mijn vrouw haft niet tijd voor mij. De oudere klagen, de tjenja hebben ober ook niet tijd voor ons. En de tjenja klagen, de oudere hebben niet tijd voor ons. Ober horst mal, Jezus haft tijd. En die haft tijd voor mij en die haft tijd voor jund. En dat is mij wat een gans nieuw geworden. Ik had een laatste week een paar schwere problemen, die ik niet te lezen wist. Ik was zo bedreigd dat mijn vrouw dan zei, du bist nicht meer te lieden. Aber ik kon dat ook verstaan, na wat het rote mir zegt. En dan nu ging ik dan een woord nennen. En als het dan is ganz stil om mij weer, dan heb ik met Jezus gered. En dan zei ik te hem, Herr Jezus, ik moet die mol dat de ganse missa je loog erklären, en dat ik steed. Ik zei hem alles, en hij nam zich tijd, dat ik alles bij het kleinsten dem hem erklären kon. En hij dacht, ik wil nog maar groots aan woud naar je gaan, en alweer 2 stunden om. En dan sloeg ik mijn Nieuwe Testament op, en daar wie jeder woord zo als een antwoord van God voor mij persoonlijk. En hij ging waar een ganz vrouw naar huis. En ik had een ganz nieuwe Entdeckung gemaakt. Jezus haft voor mij tijd. Dat heeft een wunderbare Geschichte am Nieuwe Testament. En daar zegt een blinde Prager aan een gas. Van tijd tot tijd dan strijdt er een grote houtlepel uit, van wer voorbijkomt. En dan zegt er, geeft mij doch bitte een beetje geld. En op eenmaal komt er een ganz grote groep van mensen voorbij. En de blinde denkt, nou nu wordt het dood. Is hier ernst een militairabmarsch? Oder wat zal dit? En schließlich vraagt er, wat is denn los? En daar schreeuwt er mal ook al een toe, Jezus je daar voorbij. En daar horst de splinja op. Van Jezus had hij al gehoord. Jo, hij leeft dat Jezus de Zoon Gottes is. En dan fangt er aan te schreeuwen, Jezus, du Zoon Gottes, help me. Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. En de mensen rondom die waren nerveus en zei, nu, sieh mal still, schrie hier nicht so. Hörst du nicht? Jesus redt auch gleich zu den anderen Menschen. Doch der Blinde, der raubt wieder, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich an mich. Und er wird immer lüder und immer lüder. Und die Menschen rondom die waren all nerveus und wuttig und drehen am, wie waren die verprielen, nu sieh mal endlich still. En wanneer is veel mensen zo reden, dan kon die zaak ook gefährlich worden. Aber de blinde laat zich niet bremsen. Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. Also, wanneer hij mij gevraagd had, dan had ik hem erklärt, check mal. Du moet dat verstaan. Jezus is nu op een weg naar Golgatha. En daar wordt hij voor de ganze wereld gestorven. De wereld jetzt te grond aan ihre schuld. Jezus wil de schuld vroeg lezen. Indem hij de schuld van de ganze wereld op zich neemt, dat hij vrede met God maken kan. En dan wordt hij opgestaan en den dood bezien. Dat zijn ganz wichtige dingen. Daar kanst du nu niet tot wensen komen. Aber de blinde de schreeuwt uit liebeskrachten, Jezus, du Zoon Gottes, erbarm die aan mij. En dan komt een van de schönste Wieder uit het Nieuwe Testament. En Jezus bleef staan. Ach, Herr Jezus, mocht ik dan zeggen, wanneer ik een dringende zitting had, dan kon ik mij niet ophullen laten van ernst wem. Jezus aber stond stil. In een Bibel zegt het dan, Jezus bleef stone en zette de mensen, brengt mal den Blinden her. Jezus, der de problemen van de wereld leest, heeft tijd ook voor deze blinden Prager. En zoveel weet es am ook zo'n mens. En zoveel weet zijn die am ook. Geloof je dat in de ganze wereld nog iemand is, dem je zoveel weet zendt? En daarvoor heb je geen tijd? De dievel moet je zeer dom gemaakt hebben, dat je leven dat je voor Jezus geen tijd hebben. Ik heb mal een ganz interessante en schöne Geschichte gehad. Een schep wie am Oenagone. En de schep steine ran, dat je jein en schreef, al aan de bovengone, dat schep jet Oenag. En hij kwam ook in het tjeet voorbij.
En dan zit hij dem koch, steht ganz ruhig en brood zijn hondje. En dan zegt de koch, het moet mijn pflicht doen en brood weer zijn hondje. En hij is aber ook met zijn hondje top ongegaan. En zo komen we de mensen van vandaag weer. Jezus is nu niet in de mode. Interesseert me niet. Ik heb geen tijd. Ook niet voor hem. En zo jij dat met de ganze wereld in de haal nemen. Ik meen, dat wichtigste zal wie te eerst doen. En wanneer God al een radung geschaffen heeft, dan is dat het wichtigste dat wie deze radung voor ons persoonlijk aannemen. En ik mocht, ze stonden nu voor Jezus om te reizen. En ze konden nu zeggen, zoals dat de leiderdichter zegt.

0: De klok is twee.
1: Nu hier weer een gezicht, dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Een brief van Utum Grove. Jaft het sound, dat er kan een brief van Utum Grove komen, oder merken lees ik dat maar dieplich. En deze gezicht heb ik van een man, die taalt dat zo van hij een brief heeft gekregen van Utum Grove. De tags to deze geschichte empfing wie en de lauter saß verschneien. Lasset ons aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. In England, door es ne staut dicht am Meer, wo de veel scheep komen en waag voren. En door aan dezelfde stad, waar is ook een grote zandijver. Waar het zand zeer schijn is. Waar de veel mensen even daar van het warme tijd is komen zetten. En zonne zich. Even uitkingen, zijn toch zeer veel, die spelen door een zand. Dan zo ovens, dan kent de vloedend ebbe, of de walen, die komen dan terug in aan, dan moeten de mensen riemen, dan moeten ze er waag. De nächste Mai, dan is dat water waar er gevallen, dan is dat zand waar er rein en glad gespeeld, en dan kennen ze er waar er den dag boven spelen. Er zijn nu mensen, vielleicht wat er toehorchen, wat er noodloos zijn, predigers, zinderscholierers, oder ook ouderen. Die er vielleicht so denken, dat langt nicht, wat ik doe, meine Arbeit is vernuscht. Wurden nog länger door met kloren, wurden mich abgeben, schmieden dat alle zu sie, dan du es jedoch keine Frucht. So docht eine Früh in England, in dieser Stadt, wo wir uns von reden. Die Früh, die vertalt, op een Versammlung, wo de Prediger einladen deed, wenn jemand wat besonders beleefd had, of die mocht dat vertalen voor de andere Tauhercher. Dan staat deze Mädeljoor je früh op en zegt: Ik zie een Sonntagsschullehrer, al voor jaren je was dan aan de kerk. Ik woon hier in deze stad en ik houd een ableggen. Voor de arme kinder, wat door immer nu die dat zand overkomen en door zetten. De zonne en die warme deel, want er niet schoon wie en zo. Dan werden die door dag voor dag zo veel. En die leidt het zo van dat een kleine arme lammetjes werden. Wat geen hoort houden. Mij jammer dat over die mensen. Ik wist aber niet wat ik doen zou. Du wirst keiner Wort mehr dort zu Handstalt oder Wort. Ich hau dort bloß ab dem Hort, dort ich selbst Mucht halten. Dann komm ich dort einmal an, wie es euch noch ein bisschen Mola sie. Wurde mich einmal durch Hand gehen, dann nehme ich mein Gestahl mit und ging durch Hand. Stahl dort ab und funk bloß an zu Molen. Dort geht nicht lang, dann werden dort mehrere Kinder und an, die kickten für nicht hier. En vroegen wat ik deed, en ik zei dat ik mal een beeld. Dan willen ze weten wat het voor een beeld weer. Ik zei, ik wil je een tot zeggen, want het is voor dich is. Die zaten zich door dood, dat die niet langer werden door nog meer, ook nog meer. Wat 20, ook wat 30. Maar is voort. Die zaten door en checkten, wie ze houden zes nog te doen. Dan als ik met dat beeld voor dich weer, dan vroeg ik aan of ze wisten wat dat meint. En ze wisten je dan niet. Dan zei ik aan dat weer vanuit de Bibel, uit de biblische geschicht, door nog weer dat beeld aan je moord. En dan geef ik aan papieren, dan kunnen ze dat normaal voor zichzelf. En zo probeer ik aan dan een klein beetje wat te leren uit de Bibel.